0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Amerikaanse staat Ohio is een politieke aanslag verijdeld. Een gewapende man heeft geprobeerd de democratische gouverneurskandidaten Amy Acton aan te vallen. De politie kon de man snel oppakken. Het incident gebeurde op een kermis in het noordoosten van Ohio. Acton zelf raakte niet gewond. Twee omstanders liepen wel verwondingen op. Bij de arrestatie vond de politie ook twee vuurwapens. Zowel de Democratische Partij als de Republikeinse tegenstander veroordelen het geweld. De gouverneursverkiezingen in Ohio vinden begin november plaats. Elektrische wagens worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de internationale onderzoeksorganisatie ICCT. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledig elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18%. Tegelijk stegen de prijzen van wagens met verbrandingsmotoren met 2%. En ook het rijden zelf is goedkoper geworden. Wie in 2025 elektrisch reed, betaalde gemiddeld een derde minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. Door de elektrificatie van het wagenpark werden vorig jaar al voor 4,5 miljard euro minder fossiele brandstoffen getankt in Europa. In de brandweerkazerne van Helchteren in Limburg zijn dieven aan de haal gegaan met een hydraulische schaar. Dat instrument wordt door de brandweer gebruikt om slachtoffers te bevrijden uit autowrakken en is enkele tienduizenden euro's waard. In België en Nederland zijn al een vijftigtal zulke scharen uit brandweerkazernes verdwenen. Vermoedelijk gebeurden diefstallen op bestelling en worden de scharen in het criminele circuit gebruikt om inbraken te plegen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is niet alleen zijn verdienste, zegt hij.
2: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
0: In het klassement staat Genk nu op plaats 8, Anderlecht is 11e. En Beveren heeft zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. In het tennis zijn Sander Giré en Sam Verbeek uitgeschakeld op de US Open. Het Belgisch-Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van het dubbelspel van een Italiaans duo. In de eerste ronde hadden Giré en Verbeek nog gewonnen van Alexander Bloksen en zijn Kroatische partner Prismic. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu alle stemmen na de regionale verkiezingen geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt net geen 44%. Voor AfD-voorzitter Alice Weidel is het duidelijk. AfD wil regeren en niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar ook bij de volgende deelstaat en landelijke verkiezingen.
3: 45%, wie es aussieht, dat is een auftrag zur regeringsverantwortung. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
2: De AfD strandt in Sachsen-Anhalt op 39 zetels. Dat is 3 te weinig voor een absolute meerderheid. AfD is wel aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen. Andere partijen willen dan weer niet samenwerken met AfD. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen na de crash van een vrachtvliegtuig. De lokale burgemeester maakt de balans op.
4: Earlier today, we know that the Prime Air flight 7598 overran the runway, and now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected.
2: Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende auto's, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 3 mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Het personeel in alle gevangenissen in ons land staakt en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
5: Wij vragen oplossingen voor de grondslapers. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden, men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn, want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
2: Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats gisteravond hun 2e groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Het was toch een lastige wedstrijd, misschien omdat de Cats al met de volgende wedstrijd tegen Australië in hun hoofd zaten. En die match wordt straks om 11:30 al gespeeld. De wedstrijd die het vervolg van het toernooi zal bepalen, zegt Julie van Loo.
6: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
2: Deels bewolkt, maar droog vandaag en warm tot 25 graden in de Kempen. In het uiterste zuiden halen we zelfs 29 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen overtuigend gewonnen, met net geen 44% van de stemmen. De partij haalt geen absolute meerderheid, maar is wel aan zet om een regering te vormen. Voorzitter Alice Weidel zegt dat AfD niet alleen in Sachsen-Anhalt wil regeren, maar ook op andere plaatsen na de volgende deelstaat- en landelijke verkiezingen.
3: 45%, wie es aussieht, das ist ein Auftrag zur Regierungsverantwortung. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
2: De CDU, de partij van bondskanselier Merz, verliest met 17% de helft van de stemmen. De partij heeft altijd gezegd dat het samenwerken met uiterste partijen, links of rechts, niet ziet zitten. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland al zeker tot de winter zal doorgaan. Dat zei hij na gesprekken in hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseurs over het einde van de oorlog. Een grote doorbraak kwam er niet, maar volgens Zelensky volgen er in de nabije toekomst nieuwe gesprekken. Zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen nadat een vrachtvliegtuig gecrashed is. Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Botste op verschillende auto's en wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Nog 3 andere mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Het personeel in alle gevangenissen in ons land staakt en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking en het personeelstekort. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
4: Wij vragen oplossingen voor de grondswapens. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
2: En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun 2e groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië. En die wedstrijd bepaalt het vervolg van het toernooi, zegt speelster Julie van Loo.
5: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
2: Het weer droog en warm vandaag met wat wolken, tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf morgen wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Het gevangenispersoneel staakt opnieuw. Sinds gisteravond 10:00 is er een grote staking aan de gang in alle gevangenissen in ons land. En die duurt nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren nog altijd tegen de overvolle cellen en te weinig personeel. Ze vinden dat de minister van Justitie, Annelies Verlinde, niet genoeg luistert naar hun eisen. De Socialistische Vakbond legt uit wat ze willen.
3: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel. 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
2: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen. De partij haalde net geen 44% van de stemmen. Het is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de verkiezingen van in 2021 daar. Een absolute meerderheid heeft de AfD niet. Dat betekent dus dat ze dus met een andere partij zullen moeten samenwerken, willen ze de deelstaat mee besturen. Maar die kans lijkt heel klein, want andere partijen willen niet samenwerken met de AfD. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië en die wedstrijd bepaalt veel. Dat zegt speelster Julie van Loo.
4: Ja, dat is een beetje de match van toernooien om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
2: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Anderlecht-speler Tristan de Greef vond dat er meer in zat voor zijn ploeg.
5: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft, denk ik, een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daar, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
2: Anderlecht is nu 11e, Racing Genk staat op de 8e plek. En gisteravond heeft Beveren ook voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. Het versloeg OA Leuven met 3-0. Het wordt zomers vandaag, met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt wisselvallig met in de loop van de dag regen.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
11: De tijdloze.
12: Het is 7 uur. Goedemorgen.
13: Het gevangenispersoneel staakt opnieuw. Sinds gisteravond 10 uur is er een grote staking aan de gang in alle gevangenissen in ons land. En die duurt nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren nog altijd tegen de overvolle cellen en te weinig personeel. Ze vinden onder andere dat de minister van Justitie, Annelies Verlinde, niet genoeg luistert naar hun eisen. De liberale vakbond vertelt wat de problemen zijn.
14: Wij vragen oplossingen voor de grondslapers. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn, want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
13: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen. De partij haalde gisteren net geen 44% van de stemmen. Het is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de vorige verkiezingen daar in 2021. Een absolute meerderheid heeft de AfD niet. Dat betekent dat dus ze wel met een andere partij zullen moeten samenwerken. Willen ze de deelstaat mee besturen, maar andere partijen willen niet samenwerken met de AfD en AfD zelf wil ook niet met een andere partij besturen. In Miami in de VS zijn zeker 5 doden gevallen nadat een vrachtvliegtuig van de landingsbaan is geraakt en op een nabijgelegen snelweg gecrashed is. Daarbij zou het vliegtuig van Amazon in brand zijn gevlogen en meerdere auto's hebben geraakt. Er zijn ook meerdere gewonden, onder wie ook 3 in kritieke toestand. Er wordt nu onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun 2e groepswedstrijd gewonnen. De vrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 speelden de Cats al tegen Australië. En die wedstrijd bepaalt heel veel, zegt speelster Julie van Loo.
15: Ja, dat is een beetje de match van toernooi. Om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
13: En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. De Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot de man van de match. Hij is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar hij doet het niet alleen, zegt hij.
16: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
13: Genk staat op de achtste plek. Anderlecht is elfde. En gisteravond heeft Beveren voor de tweede keer dit seizoen ook gewonnen. Het versloeg OA Leuven met 3-0. Het wordt zomers vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen bij 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt wisselvallig met in de loop van de dag regen. En het wordt dan ook wel frisser bij zo'n 19 graden.
0: De tijdloze staat op.
12: Joris Hessels.
2: Goedemorgen op deze zonnige maandag. Een nieuwe week staat voor de deur, dus dat betekent verse energie. En mocht je dat nu even niet genoeg hebben, die energie wel, dan geef ik dat in de vorm van een plaat van Boomtown Rats. Toepasselijker kan niet op deze maandag. Wees welkom.
12: De tijdloze.
11: De tijdloze.
12: De tijdloze staat op.

De Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Een hele goede morgen, zelfs als je niet houdt van een maandag. Ik trek je erdoor vanochtend. En ik ga dat doen door het een beetje rustiger aan te doen. Jeff Buckley, die is jammer genoeg al 30 jaar niet meer onder de leefde. Maar toch is hij deze dagen levendiger dan ooit, dankzij een docu. Maar vooral dankzij sociale media pikken veel mensen zijn muziek terug of opnieuw op. Dit is bijvoorbeeld zijn meest gestreamde nummer, Lover, You Should Have Come Over. Dit is Jeff Buckley. Ik wens jullie allemaal succes met de opstart van deze maandag. Welkom bij de Tijdloze Ochtend.

Misschien was dit wel het nummer dat je nodig had om echt wakker te worden. Dancing on my own en Robin, goedemorgen. Vandaag zou Buddy Holly 90 jaar zijn geworden, mocht hij niet tragisch om het leven zijn gekomen. Zijn bijdrage aan de muziek kan niet overschat worden. De echte koning van de rock'n'roll wordt hij door velen genoemd. En ik laat hem graag nog eens horen. Dit is hij met Everyday. Buddy Holly, goedemorgen.

0: Everyday en Buddy Holly vrolijk makend op deze maandag 7 september. Genesis, die staan klaar, maar laat eens weten als je een plaat kan gebruiken om wakker te worden. Dan mag je altijd een bericht sturen via de tijdloze op VRT Max. En dan maak ik dat met veel plezier in orde.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
9: Allee, zeg eens iets, Bruno.
10: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
9: Hoe zet ik dat op mute?
10: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
9: Bruno.
11: Mobile Vikings.
12: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
13: DSM Keukens.
12: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
14: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
15: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
14: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
16: Eurostar. Together we go further.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
18: Manutan, Manutan.
17: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
18: Manutan, Manutan.
17: Bestel op manutan.be.
19: De tijdloze.
20: De tijdloze.
19: De tijdloze staat op.

0: Phil Collins en Genesis met hun adoratie voor Jezus. Jesus, he knows me op deze maandagochtend 7 september.
1: De tijdloze staat op.
0: Het zal je niet ontgaan zijn, maar Billy Corgan, zanger van The Smashing Pumpkins, die was dit weekend in ons land met een orkest en een koor zelfs. De tijdloze was erbij en we hebben zelfs tijdloze tickets weggegeven voor die concerten. En één van die tijdloze winnaars was Steven. Steven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Steven, mijn vraag is luid en duidelijk en heel simpel. Hoe was het?
2: Het was heel prachtig. Het was mooi om te zien en vooral prachtig om te horen. Heel speciale ervaring geweest.
0: Ja, want het ging over orkestrale versies van die nummers uit Melancholy and the Infinite Sadness, hun iconische album. De iconische album van de Smashing Pumpkins. Was dat nu een meerwaarde?
2: Het was toch uniek om te zien met zo is een orkest en dan een volledig koor erbij. Mm-hmm. En dan ook de liedjes in een andere versie te horen, gezongen door zo vier klassieke zangers, was heel speciale ervaring wel.
0: Ja, want we hadden een orkest, een volledig orkest, en dan had je ook nog operazangers en dan ook nog eens een koor. Dat stond op de scène, hè?
2: Ja, klopt.
0: En daartussen stond Billy Corgan zichzelf te wezen.
2: Ja, klopt. Maar hij had iets meer mogen zichzelf weren op het podium. Hij was zo iets te weinig voor mij aanwezig.
0: Dat was hij was er niet altijd bij?
2: Nee, ik denk dat hij 5 of 6 liedjes maar gespeeld heeft van een 2 uur durende set. Was hij aanwezig.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Dus dan denk je, koopt tickets voor Billy Corgan, maar dan komt hij eigenlijk maar voor 6 nummers het podium op.
2: Klopt, daar ben ik een beetje op mijn honger blijven zitten, maar toch, het is wel een unieke ervaring om eens te zien hoe dat bepaalde nummers volledig gestript worden en opnieuw opgebouwd worden op een andere manier.
0: Ja.
2: Dat was wel heel mooi.
0: En hoe is die beleving bij de rest van het publiek overgekomen? Wat was zo de algemene sfeer? Had je het gevoel?
2: Ik had zo het gevoel dat iedereen toch wel vol verwondering zat te kijken en heel aandachtig zat mee te luisteren. Dus het was wel iedereen was onder de indruk.
0: Ja, en ga je nu anders luisteren naar die nummers van The Smashing Pumpkins en vooral die nummers van die plaat Melancholy and the Infinite Sadness?
2: Ja, toch een beetje. Het is een ervaring om het opnieuw te vergelijken, de nummers. Want ik heb dan ook op de terugweg naar huis toch nog eens het album zelf beluisterd.
0: Ja. Ja, heel leuk. Ja, het is natuurlijk een set van 2 uur. Het is moeilijk om daar een hoogtepunt uit te nemen. Maar ik had jou toch vragen, wat is jou het meest bijgebleven? Wat is voor jou het hoogtepunt uit die set van Billy Corgan?
2: Het was vooral naar het einde toe. Kwamen zo de hits zoals Porcelain of the Vast Oceans naar boven. En dan eindelijk met Tonight Tonight.
0: Ja.
2: Waar hij dan ook zelf aanwezig was en dat iedereen samen aan het spelen was. En dat was toch even kippenvel.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus eindigen met Tonight Tonight.
2: Ja.
0: Ja. En iedereen zong dan zo luidkeels mee terwijl ze de zaal verlieten waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Ja. Dan ga ik met veel plezier die Tonight Tonight nog eens draaien. Speciaal voor jou, Steven. Maak er een fantastische maandag van. En laat dat concert nog genoeg nazenderen vandaag, hè.
2: Ja, voor jullie ook. En dank u wel voor deze ervaring.
0: Met veel plezier. Als je zo'n verslag geeft, doen we dat met veel plezier. Fijne maandag, man. Yo.
1: De tijdloze staat op.

Wat mij betreft, onze grootste in de actuele Belgische muziekscene, deze Stromae. Je hoorde hem met Tous les Mêmes. Ik hoop dat hij ooit nog eens live te bewonderen valt. En nu, je dagelijkse Beatles. Dit keer met een van mijn absolute favorieten. Dit nummer hebben we vooral te danken aan George Harrison. En de rest speelt gewoon vlijtig mee. Dit is While My Guitar Gently Weeps. En de Beatles, een zeer, zeer goeiemorgen.

0: zo hebben we onze dagelijkse portie de Beatles ook weer gehad. In de vorm van deze While My Guitar Gently Weeps. En er komt iets harders aan en dat hebben we te danken aan niemand minder dan Alex Agnew. Dus blijven luisteren naar de Tijdloze Radio.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conference peren en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
9: De Tijdloze.
1: 1 uit de 100.
10: Ik ben Alex Agnew en mijn 1 uit de 100 is No One Knows van Queens of the Stone Age. En wel omwille van het feit dat dat het favoriete nummer was van mij en mijn vrouw toen we jong en verliefd waren. Nu zijn we oud, versleten en verbitterd, maar toch blijft dit een topnummer. No One Knows van Queens of the Stone

favoriet van Alex Agnew, deze Queens of the Stone Age en No One Knows. Iets helemaal anders. Dit weekend zou Freddie Mercury 80 jaar zijn geworden. Een iconische leeftijd zou dat zijn voor een iconisch zanger en artiest. Eentje die met zijn stem echt zijn stempel heeft gedrukt met zijn band Queen. Luister maar naar deze Somebody to Love. Geniet ervan.

En een goeiemorgen namens de Jam en Town Called Malice. En verontrustend nieuws gisteren uit Duitsland bij de deelstaatverkiezingen. Want de extreemrechtse partij AfD die heeft daar zomaar eventjes 44% gehaald. Geen absolute meerderheid, maar wel een gigantische mokerslag voor alle traditionele partijen en voor heel Duitsland, lijkt mij. Om het gemoed een beetje te verzachten, draai ik met veel plezier Rheingold. Goedemorgen.

0: Gold en Drijklankdimensionen. Blijf luisteren naar De Tijdloze staat op.
1: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: De Tijdloze.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen.
0: Er wordt gestaakt in onze gevangenissen. Sinds gisteravond 10 uur is het gevangenispersoneel begonnen aan een grote stakingsactie en die duurt nog tot en met vrijdagavond. De vakbonden klagen nog altijd over de overvolle cellen, de vele gevangenen die op de grond moeten slapen en te weinig personeel. Gesprekken met de minister van Justitie, Annelies Verlinden, hebben voorlopig geen oplossingen opgeleverd, zegt de Christelijke Vakbond.
8: We hebben eigenlijk niets aan de maatregelen die de overheid aanbiedt, die tot nu toe enkel maar tijdelijke lapmiddelen blijken te zijn. En wij willen met deze staking eigenlijk een duidelijke oproep aan de politieke overheid te geven om uiteindelijk structurele oplossingen aan te bieden.
0: Vakbonden bij de lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of reizigers een geldig ticket op zak hebben voor de bus of de tram. Het komt allemaal na een incident zaterdagavond waarbij een controleur werd aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. De actie vandaag is geen staking, zegt de Christelijke Vakbond.
9: Onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt. En voor alle duidelijkheid, de mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en ondertussen te komen in geval van incidenten of ongevallen, maar er zullen geen controles uitgevoerd worden. Een solidariteitsactie met de slachtoffers van het incident van zaterdag. En dat zal plaatsvinden in de regio Antwerpen.
0: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen. De partij haalde net geen 44% van de stemmen. En dat is historisch, zegt VRT-nieuwsjournalist Jeroen Rijgaard.
10: Ze doen wat geen enkele extreemrechtse partij in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog ooit gedaan heeft. 44% van de stemmen halen. Het is wel geen absolute meerderheid. En dat betekent dat ze dus waarschijnlijk ook niet zullen meer regeren. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken. En de AfD wil eigenlijk ook zelf met geen enkele andere partij hier samenwerken.
0: Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. De vrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië. In het voetbal dan weer hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Anderlecht-kapitein Colin Kozemans vond toch dat zijn ploeg had moeten winnen.
11: Elk moment is een leermoment, ook als we wedstrijden winnen. Maar ja, goed, we zouden er veel liever nog resultaten aan koppelen. En opnieuw, we hadden vandaag 3 punten kunnen misschien wel moeten zijn.
0: In het klassement is Anderlecht 11e. Racing Genk staat op de 8e plek. En gisteravond heeft Beveren voor de 2e keer dit seizoen gewonnen. Het versloeg OA Leuven met 3-0. Op de US Open Tennis zijn Sander Gillet en Sam Verbeek uitgeschakeld. Verloren in de 2e ronde van het dubbelspel van een Italiaans duo. Het wordt zomers vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt een wisselvallige dag met in de loop van de dag regen. Het wordt dan ook frisser. Temperatuur dan nog maar rond zo'n 19 graden.
7: De Tijdloze staat op.
1: Joris Hessels.
12: Een goede zonnige morgen. Ik heb voor jullie wat platen in de aanbieding om die maandag echt op gang te trekken. Ik wil beginnen met eentje die hopelijk heel de dag in je oren mag blijven zitten. Dit is de Scene met het onverslijdbare blauw. Goedemorgen.
1: De Tijdloze.
7: De Tijdloze staat op.

Blauw en de scene. Goedemorgen, fijn dat je mee opstaat met de Tijdloze Radio. Goed nieuws uit de sportwereld, want de Belgian Cats hebben Turkije en Puerto Rico over de knie gelegd. En straks komt de echte test. Straks spelen onze Cats tegen Australië. Rond 11:30 beginnen ze eraan. Je kan dat natuurlijk op sportza.be volgen, zeker doen. En speciaal voor hen, deze Cats in the Cradle. Vond ik toepasselijk. Ugly Kid Joe.

0: Hooverphonic. Dit weekend in Sint-Niklaas hebben ze hun laatste optreden gegeven. Het is te zeggen, het laatste in de formatie met gitarist Raymond en zangeres Gijke Aarnaert. Voortaan zal het dus een beetje anders zijn bij Hooverphonic, maar je hoort ze nu met The World Is Mine.
1: De tijdloze Golden Years.
0: Ja, maandag vandaag. Een nieuwe week, het is tijd voor een nieuw Golden Year. En dat kiezen we door aan een rad te draaien. En dat zegt ons dus welk muziekjaar we deze week mogen vieren op de tijdloze radio. Let's go!
2: 1983. Ja. De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1983.
0: Ja, het is geworden 1983, het jaar waarin we kennis maken met de Moonwalk van Michael Jackson, de eerste versie van Word van Microsoft, maar ook dus veel muziek van New Order bijvoorbeeld, een band die is ontstaan uit het einde van Joy Division. En ze wordt beschouwd als pioniers van de dance rock, elektronische muziek die de weg naar een mainstream publiek vond. Dit zijn ze nog eens met hun grootste hit, ideaal op deze maandag. Dit is Blue Monday en New Order. Goedemorgen. We worden wakker in 1983, zo waar.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
4: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
6: Leontis.
7: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
8: BTW staat voor by the way.
9: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: Jij?
11: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
14: De tijdloze.
15: De tijdloze staat op

Ja, veel meer moet je niet achterzoeken nadat het gewoon maandag is vandaag. Happy Mondays en step on. Een zeer goede morgen. Vandaag is het 7 september en dan vieren we een verjaardag van een tijdloos artiest. Vandaag is dat Chrissy Hynde. De frontvrouw van de Pretenders, nog altijd alive en kicking op dat podium. 75 wordt ze vandaag. Gelukkige verjaardag Chrissy, mocht je luisteren. Ik laat bij deze haar kenmerkend stemgeluid nog eens horen. Met heel veel plezier trouwens. Dit zijn de Pretenders met Brass in Pocket. Goedemorgen.

0: Ja, zo klonk Moby's versie van Heroes op Rock Werchter. Gael, die stuurt dat ze erbij was en dat ze tranen met tuiten gehuild heeft tijdens dat optreden. Wil jij iets winnen vandaag? Wel, dan zou ik maar blijven luisteren, want we spelen zo meteen Goud of Fout. Stuur nu Goud en je telefoonnummer naar de tijdloze op VRT Max en speel gewoon mee. Doe dat nu.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault.
7: De tijdloze.
5: De tijdloze staat op.

0: Ja, Pat Benatar en Love is a Battlefield uit 1983. Ons Golden Year, en dat is niet toevallig, want we gaan spelen...
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?
0: Dat is de vraag deze ochtend. Je hoort zo meteen drie nummers van mij. Eén daarvan komt uit het Golden Year 1983. En als je dat goed raadt, dan is dat goud. En dan win je cinema tickets. Goedemorgen, Wim.
3: Morgen, dag
0: Jorie. Wim, ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik hoop dat de maandag jou goed gezind is, want wij gaan spelen. De Goud of Fout quiz. Ben je daar klaar voor?
3: Ik denk niet dat klaar is, kan zijn.
0: 1983 is ons Golden Year. Was je toen al geboren?
3: Nee, ik ben van 1985. Okay. En de jaren 80 zijn zo een moeilijkere periode voor mij, Frederik.
0: Oké. Okay. Moeilijker mentaal of moeilijker om je geheugen op te frissen?
3: Ja, dat zal de laatste zijn.
0: Oké. Okay. Ik ga jou erdoor trekken. Je gaat zo meteen drie nummers, een montage horen van drie nummers. En één daarvan komt uit het Golden Year 1983 en is dus goud. En de rest is fout. Als je na die montage het juiste nummer raadt, dan win jij gewoon cinematickets en dan kan je gewoon naar gelijk welke film gaan kijken. Dat lijkt mij een fantastisch plan op deze maandag. Dus ik stel voor dat we er gewoon aan beginnen. Is dat goed?
3: Oké, perfect.
0: Let's go. Hier zijn ze, jouw drie nummers.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?

0: Ja, Wim, drie dijken van platen. Je hoorde Leila van Derek en de Dominoes. Enjoy the Silence van Depeche Mode en Gold van Spandau Ballet. Eén daarvan komt uit ons Golden Year 1983. En ik moet van jou weten welk jaar of welk nummer het is. Welk nummer is goud?
1: Ja, voor mij komt het allemaal uit de jaren 80. Ik kan niet zeggen welke dat er vroeger
0: is okay.
1: Achterkomen. Ja. Dus ik hoop dat jullie Gold genomen hebben, omdat het spel Goud heet. Dus ik ga voor Gold.
0: Wauw. Ja, dus het is goed dat je ons even meeneemt in hoe je nadenkt. Oké, jij kiest voor Gold simpelweg omdat onze quiz Goud of Fout heet.
1: Ja, en ook omdat het sowieso een 80 nummer hebt.
0: Dus, Oké.
1: Ja, er is niet veel meer logica in dan
0: nee,
1: dat.
0: Nee, goed. Maar soms is het zo simpel als dat. En moet je de logica volgen. Maar is het ook zo? Is Gold van Spandau Ballet een nummer uit 1983? Ik ga jou uit jouw lijden verlossen.
2: Goud!
0: Jawel. Je hebt het helemaal juist. Je hebt het geluk aan jouw kant. De logica klopte. Gold van Spandau Ballet komt gewoon uit 1983. Heb je iets met het nummer, beste Wim?
1: Nee, ik vind het al een cool nummer, maar ik heb er niet echt specifiek iets mee. Nee.
0: Oké, heb je iets met de cinema? Naar de cinema gaan?
1: Ja, zeker.
0: Ah, voilà. Daar doe je dus een plezier mee met die cinematickets. Die komen jouw richting uit, lieve Wim. Ik wens jou nog een fantastische maandag toe. Moet je werken?
1: Ik ben aan het werk, ja.
0: Ah, je bent aan het werk. Oh, leuk. Zo werk waar je dan ondertussen kan bellen met de radio. Lijkt mij fantastisch werk. Ja. Houden die handel.
1: Oké.
0: Zeg maar, geniet van de cinema en geniet nog van deze dag. Hè. Dit is op algemeen verzoek Gold van Spandau Ballet uit 1983.
2: Salut. De tijdloze Golden Years. 1983.

Ja, voor de liefhebbers van het grote gebaar, deze Gold & Spandau Ballet uit 1983, ons Golden Year deze week. Wim had het daarnet heel juist, had goud te pakken. Dus morgen spelen we gewoon opnieuw goud of fout en een nieuwe kans dus om mee te spelen en te winnen. Dit is de laatste die ik in mijn kas heb zitten voor het nieuws van 9 uur. Het is een schoontje van Gorillaz en Clint Eastwood. Heel fijn dat je mee opstaat samen met mij. Goedemorgen.

0: Dit was mijn laatste, Clint Eastwood van Gorillaz. Maar morgen ben ik er opnieuw. Maar blijf gewoon luisteren naar de tijdloze, want Sum 41 staan klaar. En alsof dat nog niet genoeg is, ook Arctic Monkeys en Dire Straits. Tot morgen, fijne dag.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
6: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: De tijdloze.
9: Het is 9 uur. Goedemorgen.
10: Antwerpse lijncontroleurs voeren actie. Vakbonden bij de lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of reizigers een geldig ticket op zak hebben voor de bus of de tram. Het komt allemaal na een incident zaterdagavond waarbij een controleur werd aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. De actie is geen staking, zegt de Christelijke Vakbond.
11: Nee, onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt. En voor alle duidelijkheid, de mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en om tussen te komen in geval van incidenten of ongevallen. Maar er zullen geen controles uitgevoerd worden. Een solidariteitsactie met de slachtoffers van het incident van zaterdag. En dat zal plaatsvinden in de regio Antwerpen.
10: Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt ervan verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Dat blijkt uit onderzoek van RTBF en De Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar ging 3 jaar later failliet. Intussen begon het bedrijf in China dezelfde chips te produceren die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. Elektrische auto's worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledig elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18%. Tegelijk stegen de prijzen van auto's met verbrandingsmotoren een beetje. Ook het rijden zelf is goedkoper geworden. Wie vorig jaar elektrisch reed betaalde gemiddeld 1/3 minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. De Oekraïnse president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker nog tot de winter zal doorgaan. Dat zegt hij na gesprekken in Kiev met Amerikaanse onderhandelaars en Europese veiligheidsadviseurs. Zaterdag spraken de Amerikaanse onderhandelaars nog in Moskou met de Russische president Poetin. Maar een grote doorbraak is er nog niet. Dat zegt ook VRT-nieuwsjournalist Marijn Trio in Kiev.
12: Ik heb toch niet de indruk dat er echt een nieuw plan vanuit Amerika is gekomen dat dan eerst aan Poetin en daarna aan Zelensky is voorgelegd. Er is wel nog gisteren na die korte persconferentie nog tot laat 's avonds met z'n drieën gepraat, dus de Oekraïnse president Zelensky met Witkoff en Kushner. Maar daarover is na afloop ook niets meer gezegd en de 2 Amerikanen zijn intussen alweer op de trein naar Polen gestapt.
10: Het wordt een zomerse dag vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen en het wordt ook warm. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen vandaag. Morgen wordt het een heel andere dag, wisselvallig, met in de loop van de dag regen. Het wordt dan ook frisser bij zo'n 19 graden.
13: De tijdloze.
14: De tijdloze.
15: Niet kapot te krijgen.

0: appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
0: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
9: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
8: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
9: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
8: Aha, oké.
10: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: De tijdloze. Lekker als dat ze in Brussel zeggen, het is niet kapot te krijgen.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
1: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
0: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
1: Ja, morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
0: Oh, maar kijk eens aan.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want

0: Onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over je verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: De tijdloze.
13: Het is 10:00. Goedemorgen.
14: De Belgische Voetbalbond steunt Infantino niet meer. De kandidatuur van Gianni Infantino om opnieuw FIFA-voorzitter te worden zal niet meer gesteund worden door de Belgische Voetbalbond. Dat hebben ze daarnet bekendgemaakt. De FIFA bevestigde gisteren nog dat Infantino zich volgend jaar opnieuw kandidaat zal stellen, maar hij kwam de voorbije maanden onder druk te staan na de omstreden plannen om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Discriminatie op onze huurmarkt is de laatste 20 jaar amper verbeterd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om de huurwoning te bezoeken, ondanks allerlei overheidscampagnes van de afgelopen jaren. Dat zegt socioloog Pieter Paul Verhagen van de VUB, die het onderzoek meedeed.
15: In de jaren 80, 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen, maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen. Dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen. De afgelopen 20, 25 jaar is de discriminatie niet gedeeld, nog in België, nog in de wereld.
14: De onderzoekers raden aan om praktijktesten vanuit de overheid te doen die de discriminatie ook bestraffen. Vakbonden bij de lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of reizigers een geldig ticket op zak hebben voor de bus of de tram. Het komt allemaal na een incident zaterdagavond waarbij een controleur werd aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. De staking is geen echt effectief, geen staking, zegt de christelijke vakbond, maar wel een actie.
16: Onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt, voor alle duidelijkheid. De mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en om tussen te komen in geval van incidenten of ongevallen, maar er zullen geen controles uitgevoerd worden. Een solidariteitsactie met de slachtoffers van het incident van zaterdag en dat zal plaatsvinden in de regio Antwerpen.
14: Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt ervan verdacht dat hij bedrijfsgeheimen heeft doorgespeeld aan China. Dat blijkt uit onderzoek van RTBF en De Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging 3 jaar later failliet. Intussen begon het bedrijf in China dezelfde chips te produceren die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vooral vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. Het wordt een zomerse dag vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt wisselvallig, maar met ook in de loop van de dag regenbuien. Het wordt ook frisser, 19 graden.
12: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: Er spelen binnenkort weer een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan daar gewoon gratis bij zijn. Evanescence. Jeff Buckley Tribute van Slowpilot.

vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw vrienden.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk van...

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
2: amai,
3: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdlozen. Golden Years.
1: 1983. Deze week reizen we op de tijdloze terug naar het Golden Year 1983. En eind januari komt een van de grootste hits van dat jaar helemaal uit Australië. Down Under van Men at Work. De band krijgt iets voor elkaar wat 12 jaar eerder alleen Rod Stewart lukte. Tegelijk op 1 staan in Amerika en Groot-Brittannië. Zowel met een single als met een album. Down Under is een speelse, satirische kijk op alles wat typisch Australisch zou zijn. Down Under dus.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
2: 1983.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja! Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: De tijdloze.
7: Ja. Je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
8: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
7: Elke weekdag dus, hè.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Leenaars Aluminium.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
1: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
15: Promokoken.
16: Vanavond iets Italiaans?
14: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
16: Amai, la vita is echt wel bella.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
18: DSM Keukens.
17: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
19: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
20: Nog even, alles goed.
19: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
21: Come on.
19: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
22: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken...

0: Zeg gerust Blimey als je voor de mini van je dromen staat. En vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: De tijdloze.
7: Het is 11 uur. Goedemorgen.
8: Discriminatie op onze huurmarkt is de laatste jaren amper verbeterd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om een huurwoning te bezoeken, ondanks allerlei overheidscampagnes van de afgelopen 20 jaar. Dat zegt socioloog Pieter Paul Verhagen van de VUB die het onderzoek meedeed.
9: In de jaren 80 en 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen, maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen. Dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen. De afgelopen 20, 25 jaar is de discriminatie niet gedeeld, nog in België, nog in de wereld.
8: De onderzoekers raden aan om praktijktesten vanuit de overheid te doen die discriminatie ook bestraffen. Als je opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies, dan kan je vanaf nu boetes tot €800.000 krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daar bovenop nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Dat zegt Vlaams minister van Financiën, Ben Weitz.
10: Bij gesjoemel met subsidies was het tot op heden zo dat de boete erin bestond dat de subsidie gewoon moest terugbetaald worden, omdat er eenvoudigweg geen vervolgingsprioriteit was voor justitie. Daarom maken we er nu een administratieve boete van, waardoor dat in geval van gesjoemel met subsidies, dat je een boete kan oplopen tot en met €800.000.
8: De Belgische Voetbalbond steunt de kandidatuur van Gianni Infantino niet meer. Infantino wil langer voorzitter blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. De FIFA bevestigde gisteren nog dat Infantino zich volgend jaar opnieuw kandidaat zal stellen. Maar Infantino kwam de voorbije maanden onder druk te staan na de omstreden plannen om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Het wordt een zomerse dag vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee en dat tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt een hele andere dag, wisselvallig, met in de loop van de dag regen. Het wordt dan ook fris.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskals gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
6: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
10: De tijdloze.
11: Gelijk wie er zo'n zijn en de nonen niet kapot te krijgen.

0: goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: We staan hier met Volkswagen Bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
3: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
2: Ah ja, en nu Seppe, de batterij.

0: opladen, veronderstel ik.
1: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
0: Ja, tuurlijk.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten. Want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: De tijdloze.
4: Het is 12 uur. Goedemiddag. Het Belgisch leger werft opnieuw aan en de Belgian Cats spelen hun derde groepsmatch op het WK. Op het WK basketbal in Berlijn spelen onze nationale basketbalvrouwen op dit moment hun laatste groepswedstrijd tegen Australië. De winnaar van deze wedstrijd gaat rechtstreeks door naar de kwartfinales. De verliezer moet nog een tussenronde spelen. Karel Berteren, hoe doen de Cats het?
5: En dat is dus prima nieuws. 33-27. Er moeten nog 3 minuten en 22 seconden worden gespeeld in de eerste helft. En ze komen van een voorsprong van 33-21. Jawel, plus 12. Dus het loopt lekker voor de Cats die meteen in de match zaten. De enige voorsprong die Australië heeft kunnen boeken was de 0-2 bij het begin van de match. En nu een steal van Kiara Linskes die alleen naar de korf kan opgaan en dribbelen en foutief wordt gestuit. Dit is wat de Cats helemaal goed aan het doen zijn. De match controleren, domineren en proberen deze wedstrijd inderdaad te winnen voor rechtstreekse kwalificatie naar de kwartfinales. Op 3 minuten en 13 seconden van het einde van de eerste helft. 33-27 in het voordeel van de Belgische vrouwen.
4: Dankjewel, Karel. Defensie zal in een jaar tijd 5.560 mensen aanwerven. En dat is een record. Het voorbije jaar solliciteerden er 16.000 mensen bij het leger en ook dat is een record. Een vijfde van de sollicitanten is een vrouw. 1 op de 3 stopt al tijdens de opleiding, vertelt luitenant-kolonel Margot van Waaienbergen.
6: Militair zijn is natuurlijk ook een heel atypisch beroep. En je ziet ook in andere landen dat die uitval voor zo'n beroep iets groter is. We zijn daaraan aan het werken. We zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn en dat nu ook een sportapplicatie hebben waardoor ze de fysieke training beter kunnen doen zodat ze beter voorbereid zijn.
4: Defensie werft dit jaar 3.100 militairen aan, maar ook 960 burgers en 1.500 reservisten. Als je opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies, kan je een boete tot €800.000 krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daarbovenop nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Er wordt daarbij een verschil gemaakt tussen grootschalige en kleinschalige fraude, zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
7: Een concreet voorbeeld waarbij dat bijvoorbeeld in het kader van het opleidingsverlof dat er subsidies worden aangevraagd voor opleidingen die uiteindelijk niet georganiseerd zijn geworden. Wanneer het gaat over echt kleine vergrijpen, wie bewust verzwijgt dat hij geen of maar gedeeltelijk recht heeft op een subsidie, riskeert een boete tot €120.000. Maar als het gaat over grootschalige fraude, ja, dan kan daar een boete op staan tot €800.000.
4: En in Portsmouth in het zuiden van Engeland zijn vannacht opnieuw rellen uitgebroken tussen gemaskerde betogers en de politie. Er was een bootje met migranten vanuit Frankrijk aangekomen en enkele honderden betogers wilden beletten dat ze werden overgebracht naar een asielcentrum. Eergisteren was er gelijkaardig protest in Dover. Daar blokkeerden gemaskerde betogers de toegangswegen naar Dover uit protest tegen migranten die met rubberbootjes de oversteek wagen. De Britse regering heeft het protest veroordeeld. Het blijft vrij zonnig. In het westen straks wel meer wolken en tot 29 graden vandaag. Morgen eerst bewolkt. In de namiddag regen vanaf de kust en tot 24 graden dan.
3: De tijdloze.
4: De tijdloze.
3: De tijdloze.
4: De tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: Er spelen binnenkort weer een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan daar gewoon gratis bij zijn. Evanescence. Jeff Buckley Tribute van Slow.

vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De tijdloze.

0: ramen, deuren, veranda's.
1: Reinaerts Aluminium.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: De tijdlozen. Golden Years.
1: 1983. We keren deze week op de tijdloze terug naar het Golden Year 1983. Het jaar waarin zelfs ZZ Top plots synthesizers en drummachines ontdekt. Fans die moeten misschien even slikken wanneer ze Eliminator voor het eerst horen, want de rauwe bluesrock van de band klinkt plots een pak moderner. Maar de baarden blijven en de cool ook. Dankzij geweldige videoclips en een ijzersterk imago wordt ZZ Top groter dan ooit. Legs, Sharp Dressed Man en Gimme All Your Loving worden wereldhits en behoren meer dan 40 jaar later nog altijd tot hun absolute klassiekers.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1983.

0: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldieprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Welke steun is er voor zelfstandigen?
2: Mijn steun heb je.
1: Oh, zeg.
3: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Jaan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Ja, tuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
10: De tijdloze.
11: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
12: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
11: Elke weekdag dus, hè.

0: ik serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
5: De tijdloze.
6: Het is 1 uur. Goedemiddag.
7: Snelheidsovertreders krijgen het verhaal van een verkeersslachtoffer te zien. Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen met getuigenissen van ouders die een kind hebben verloren in een verkeersongeval. De overheid wil bestuurders zo bewust maken van de gevaren van te

0: snelrijden. Een van de getuigen is Vivian. Zij verloor haar zoon Nathan in een dodelijk verkeersongeval waarbij de bestuurder te snel reed.
1: Ik vond gewoon heel belangrijk om vooral mensen bewust te maken van hoe snel dat een ongeluk is gebeurd. En dat elke kleine aanpassing dat je zelf doet als gedrag in het verkeer kan echt wel een heel grote verandering zijn. Je kunt een ongeval vermijden.
0: 1 op de 3 dodelijke verkeersongevallen in ons land wordt veroorzaakt door overdreven of onaangepaste snelheid. Defensie zal in een jaar tijd 5.560 mensen aanwerven. En dat is een record. Het voorbije jaar solliciteerden er 16.000 mensen bij het leger. En ook dat was een record. 1 op de 3 stopt al wel tijdens de opleiding, vertelt luitenant-kolonel Margot van Waaienbergen.
2: Militair zijn is natuurlijk ook een heel atypisch beroep. En je ziet ook in andere landen dat die uitval voor zo'n beroep iets groter is. We zijn daaraan aan het werken. We zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn. En dat ze nu ook een sportapplicatie hebben, waardoor ze de fysieke training beter kunnen doen, zodat ze beter voorbereid zijn.
0: Een vijfde van de sollicitanten is een vrouw. Vanmorgen is voor het eerst een Duitse hogesnelheidstrein vanuit Keulen in Antwerpen aangekomen. De nieuwe treinverbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land tussenstops in de luchthaven van Zaventem, Leuven en Luik. NMBS-baas Sophie Dutertoir is enthousiast.
3: Vanaf vandaag wordt dus Antwerpen met Keulen verbonden op een duurtijd van 2 uur en 20 minuten. En dat op de meest duurzame manier, op een zeer comfortabele manier, met een spiksplinternieuwe trein.
0: In het wielrennen heeft bondscoach Serge Pauwels zijn selectie bekendgemaakt voor het WK van eind deze maand in Montreal in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de 2 kopmannen. Zij krijgen onder meer de steun van Thibaut Nijs, Alex Segaert, Gianni Vermeerst, Tish Benoot, Maxime van Gils en Quinten Hermans. Bij de vrouwen leidt Lotte Kopecky de selectie. Zij krijgt het gezelschap van Shari Bosuit, Lotte Klaas, Justine Gekieren, Julie van de Velde en Margot van Pachtenbeke. En op het WK basketbal zitten de Belgian Cats in het slot van hun laatste groepsmatch tegen Australië. De winnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De verliezer moet nog een tussenronde spelen. Momenteel leiden de Belgen met 80-68. Het blijft vrij zonnig vandaag. In het westen straks wel meer wolken en tot 29 graden. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en tot 24 graden dan.
4: De tijdloze. De tijdloze. De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: De tijdloze
7: Golden Years.

0: Ramen, deuren, veranda's.
1: Lijnaars Aluminium.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
5: oh,
6: op conference peren en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, met een held.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: De tijdloze. Niet kapot te kriegen, like wie er in de nonen zo'n zijn.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
1: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over je verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
16: De tijdloze.
17: Het is 2:00. Goedemiddag.
18: De Belgian Cats gaan naar de kwartfinales op het WK. Op het WK basketbal hebben onze nationale basketbalvrouwen zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De Belgian Cats wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Aanvoerder Emma Meeseman is blij dat de Cats na de moeilijkere overwinning van gisteren nu wel overtuigend konden winnen.
19: Misschien was het dan toch onbewust dat we gisteren al meer met ons hoofd bij vandaag zaten, dat we niet te veel energie wilden kwijtspelen. Misschien onbewust, terwijl dat echt nu niet zo uitgesproken was. Maar ik ben wel blij de manier waarop. We weten dat we graag tegen Australië, dat wel een match is die een topmatch is en dat ons toestaat om ons basket te spelen. Dus ik denk dat we op dat vlak wel meer getoond hebben dan we de Belgian Cats zijn.
18: Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen.

0: met getuigenissen van ouders die een kind hebben verloren in een verkeersongeval. Met die campagne wil justitie bestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Een van de getuigen is Vivian, die haar zoon verloor bij zo'n ongeval.
1: Je gaat niet iedereen bereiken. Daar ben ik mij uiteraard wel van bewust. Maar ik denk wel dat er veel mensen zijn die toch wel eens even gaan nadenken van oei, ja, dat wil ik zelf toch niet meemaken. Als je ziet dat er alle dagen zware verkeersongevallen zijn, is de kans groot dat je er spijtig genoeg is mee geconfronteerd gaat worden.
0: Vanmorgen is voor het eerst een Duitse hogesnelheidstrein vanuit Keulen in Antwerpen aangekomen. De nieuwe treinverbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land tussenstops in de luchthaven van Zaventem, Leuven en Luik. NMBS-baas Sophie Dutourdoir is enthousiast.
2: Vanaf vandaag wordt dus Antwerpen met Keulen verbonden op een duurtijd van 2 uur en 20 minuten. En dat op de meest duurzame manier, op een zeer comfortabele manier, met een spiksplinternieuwe trein.
0: En in het wielrennen heeft bondscoach Serge Pauwels zijn selectie bekendgemaakt voor het WK van eind deze maand in Montreal in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de 2 kopmannen. Zij krijgen de steun van Thibaut Nijs, Alex Segaert, Gianni Vermeers, Thijs Benoot, Maxime van Geels en Quinten Hermans. Een week voor de wegrit rijden titelverdediger Evenepoel, Rune Hergots en Segaert al de tijdrit. Bij de vrouwen leidt Lotte Kopecky de selectie. Zij krijgt het gezelschap van Shari Bossuyt, Lotte Klaas, Justine Gekieren, Julie van der Velde en Margot van Pachtenbeke. Veel zon, later vandaag wel meer wolken in het westen en we halen tot 29 graden. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en dan tot 24 graden.
3: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: Er spelen binnenkort weer een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan daar gewoon gratis bij zijn. Evanescence. Jeff Buckley Tribute van Slowpoke.

Ryan Adams. Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De tijdloze.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Oh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: B-bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt, want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
16: promokoken.
17: Vanavond iets Italiaans?
18: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
19: Amai, la vita is echt wel bella.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
21: DSM Keukens.
20: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
22: De tijdloze.
23: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1983. Deze week duiken we met de tijdloze het Golden Year 1983 in. En als er één artiest is waar je dat jaar echt niet omheen kunt, dan is het Michael Jackson. Thriller, zijn zesde album, is dan nog maar net uit, maar levert de ene hit na de andere op. Eerst gaan Billie Jean en Beat It naar nummer 1 in de BRT Top 30 en daarna volgen ook Wanna Be Starting Something, Human Nature en Pretty Young Thing. En natuurlijk Thriller zelf. Geholpen door die baanbrekende videoclips staat Michael Jackson uiteindelijk elke week van 1983 in de Belgische hitlijsten. Een heel jaar lang dus. Zeer straf.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 1983.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault. De tijdloze.
9: Ja. Je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
10: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
9: Elke weekdag dus, hè.

0: Welke formaliteiten als starter?
1: Formeel mag altijd.
2: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven.
9: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
13: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
12: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
13: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
12: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
13: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
12: Ramen, deuren, veranda's?
14: Reinaars Aluminium.
13: Vind je vakman op reinaars.be.
15: De tijdloze.
16: Het is 3:00. Goedemiddag.
17: Een groot drugsproces is opnieuw gestart. In de extra beveiligde rechtbank in Brussel staan 31 mensen terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Onder meer de Limburger Flor Bressers is daarbij. Volgens het parket hebben ze minstens 16 ton drugs ingevoerd. Het proces had bijna 2 jaar geleden al moeten beginnen, maar is al verschillende keren stilgelegd. Vorig jaar nog werden advocaten door de politie uit de zaal gezet na een conflict met de rechters. Intussen zijn er nieuwe rechters aangesteld. Het proces zal normaal gezien 3 weken duren. Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen met getuigenissen van ouders die een kind hebben verloren in een verkeersongeval. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Met de video's willen we bestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
18: Wat wij willen is minder verkeersslachtoffers. Dat heeft uiteraard te maken met infrastructuur, met het adequaat straffen. Dat is ook de reden waarom we werken aan een veelplegersdatabank. Maar dit soort video's die de mens achter de statistiek tonen, die tonen welke vreselijke impact het op het leven van familie, ouders, vrienden, klasgenoten heeft als er een dodelijk verkeersongeval is, die maakt ook wel het verschil.
17: Voor het eerst is een Duitse hogesnelheidstrein vanuit Keulen aangekomen in Antwerpen Centraal. Die nieuwe verbinding zal 2 keer per

0: Dagrijden en heeft in ons land tussenstops in Brussels Airport, Leuven en Luik. Reizigersvereniging Trein Trambus is blij met de nieuwe internationale verbinding, maar vindt het jammer dat binnenlandse reizigers niet aan het binnenlands tarief kunnen meerijden.
1: Binnenlandse reizigers moeten ook op die internationale treinen kunnen rijden voor binnenlandse verplaatsingen. Uiteindelijk is dat in andere landen ook zo. En ten tweede, we moeten ons afvragen of de huidige spoorweginfrastructuur genoeg ruimte biedt om daar verdere expansie toe te laten. Wat is de enige manier om auto's en vrachtwagens van de weg af te halen?
0: En op het WK basketbal hebben de Belgian Cats zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. Onze nationale basketbalvrouwen wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Speelster Antonia De Lare is vooral blij met de extra rustdag die ze dankzij die rechtstreekse kwalificatie krijgen.
2: Oh, ik ben op dit moment gewoon zo blij dat we 2 dagen vrij hebben. Ik denk dat iedereen doodop zat. En die rust gaan we heel goed kunnen gebruiken voor de rest van het toernooi. Ja, ik denk dat Australië toch een extra motivatie was van de Olympische Spelen en dat heeft ons zeker geholpen.
0: Op de Olympische Spelen in Parijs verloren de Cats de wedstrijd om het brons tegen Australië. Donderdag spelen ze hun kwartfinale. Veel zon, later meer wolken in het westen en tot 29 graden. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en tot 24 graden dan.
3: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE. Tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: zo goed als nieuw.
1: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
8: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De tijdloze.
10: Niet kapot te krijgen, gelijk men in de Ramonne zou zeggen.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn, 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Zie het.
16: Grazer!
15: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: De tijdloze.
18: Het is 4:00. Goedemiddag.
19: Een groot drugsproces is opnieuw gestart. In de extra beveiligde rechtbank in Brussel staan 31 mensen terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel. Onder meer de Limburger Flor Bressers is daarbij. Volgens het parket hebben ze minstens 16 ton drugs ingevoerd via de haven van Antwerpen. Het proces had bijna 2 jaar geleden al moeten beginnen, maar is al verschillende keren stilgelegd. Vorig jaar nog werden advocaten door de politie uit de zaal gezet na een conflict met de rechters. Intussen zijn er nieuwe rechters aangesteld. Advocaat Christian Clément is blij dat het proces voor zijn cliënt nu eindelijk echt begonnen lijkt.
20: Die is eigenlijk ongevraagd en mijn zin is onterecht mee op die boot geduwd. En die moet dan samen met vele anderen vaststellen hoe dat de ene na de andere partij die boot aan de ketting legt, men geen millimeter vooruit of achteruit kan. Ja, als dat dan zo lang in tijd wordt gerekt, dat wordt op een duur een permanenter, verpletterende aanwezigheid in je leven. Dus we moeten echt vooruit met de geit.
19: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het Zuidstation in Brussel. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Vorige week haalden douaniers een Marokkaan van 23 uit de menigte in het Zuidstation voor een controle. De man kwam vanuit Frankrijk met de trein naar ons land en bleek een machinegeweer verstopt te hebben in zijn tas. Intussen is ook een tweede verdachte aangehouden. Zijn precieze rol is nog onduidelijk. De Duitse politie heeft nog meer zelfgemaakte explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation in Graustein in het oosten van Duitsland. Daar waren dit weekend al een aantal explosieven gevonden. Vorige week zijn er in heel Duitsland meerdere sabotageacties en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. En op het WK basketbal hebben onze nationale basketbalvrouwen zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De Belgian Cats wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen

0: tegen Australië met 80-68. Speelster Julie Allemand heeft na die wedstrijd ook het record aan assists op een WK op haar naam staan. In totaal heeft ze er al 111 gegeven op amper 3 WK's tijd. Niemand deed ooit beter. Toch is ze vooral trots op de hele ploeg.
1: I'm just proud because also for Belgium, because this is how we play. We're so unselfish. So yeah, big one, but really proud for Belgium right now.
0: Veel zon, straks meer wolken in het westen en tot 29 graden vandaag. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en dan tot 24 graden.
2: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: de tijdloze.
1: Er spelen binnenkort weer een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan daar gewoon gratis bij zijn. Evanescence. Jeff Buckley Tribute van

is. Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zei 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV. Gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
1: Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
1: oh,
6: op conference peren en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, ben een held.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
9: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
8: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
9: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
8: Ja, tuurlijk.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
11: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
10: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
11: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
10: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
11: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
10: Ramen, deuren, veranda's?
12: Rijnaars Aluminium.
11: Vind je vakman op rijnaars.be.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
16: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
17: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
18: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
15: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
19: Volkswagen. De tijdloze. De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1983. 1983 is het golden year waarin er plots een duo opduikt dat eruit ziet en klinkt zoals niemand anders. Eurythmics. Annie Lennox en Dave Stewart die brengen Sweet Dreams Are Made of This uit. Lennox met dat korte oranje haar en die androgyne look. En de muziek bijna volledig gebouwd op synthesizers. Het valt meteen op. De videoclip doet de rest en Eurythmics breekt wereldwijd door. Love is a Stranger, Here Comes the Rain Again en nog een hele reeks wereldhits zullen volgen. Dit is de titeltrack van dat geweldige album, Sweet Dreams.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1983.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag.
7: Nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
14: De tijdloze.
15: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
16: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
15: Elke weekdag dus, hè.

0: 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: I beg your pardon.
3: Samen aan tafel.
2: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
3: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Leontis. Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
6: Ik gun je zeker een eigen zaak.
7: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: De tijdloze.
10: Het is 5 uur. Goedemiddag.
11: 31 mensen staan terecht voor drugsmokkel. In Brussel is het grote drugsproces herbegonnen tegen de Limburger Flor Bressers en een dertigtal anderen. Het proces is al 1,5 jaar geleden gestart. Justitiejournalist Philip Heijmans geeft meer uitleg.
12: Een jaar geleden werd hij nog geroepen en getierd en werden advocaten buitengesleept door de politie. Maar intussen zijn de 3 rechters vervangen en lijken de gemoederen wat gekalmeerd. Toch is hier eerst nog een hele voormiddag gediscussieerd over procedures en veiligheidsmaatregelen. Maar na de middag kon het federaal parket dan toch beginnen aan zijn pleidooi. Volgens hen blijkt uit onderschepte berichten van Sky ICC duidelijk dat Flor Bressers en de andere beklaagden minstens 16 ton en wellicht tientallen tonnen cocaïne via de haven van Antwerpen hebben gesmokkeld. Het proces duurt in principe nog 3 weken.
11: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het Zuidstation in Brussel. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Vorige week werd een Marokkaan van 23 gecontroleerd door de douane in het Zuidstation. Hij kwam vanuit Frankrijk en bleek een machinegeweer verstopt te hebben in een tas. Intussen is dus ook een tweede verdachte aangehouden. Zijn rol is nog onduidelijk. Door de staking in de gevangenissen zijn in het hele land zo'n 70 personeelsleden opgevorderd om toch te gaan werken. In 1 gevangenis is ook de politie ingeschakeld als versterking. De Socialistische Vakbond zegt dat ongeveer 80% van het gevangenispersoneel vandaag niet aan het werk is gegaan. De stakingsactie tegen de overbevolking en het personeelstekort duurt 5 dagen. In de Europese wijk in Brussel was er vanmiddag een protestactie van de Europese staal- en metaalsector. Ze vragen een betere bescherming tegen de concurrentie van buitenlandse bedrijven die staal verwerken dat niet volgens de Europese klimaat- en milieunormen geproduceerd is. Er is wel een tax op ruw staal dat Europa binnenkomt, maar niet op de producten die ermee gemaakt zijn, zegt Belmetal, dat is de Belgische beroepsvereniging van metaalhandel.
13: Zuiver staal dat in het buitenland geproduceerd wordt, daar wordt een CO2-tax aan toegevoegd. Voor alle afgeleide producten, dus die staal die buiten Europa geproduceerd wordt en waar dat men iets mee maakt of half afgewerkt maakt, dat dan Europa binnenkomt, daar wordt geen CO2-tax op aangerekend. Wij vragen dat dat uitgebreid wordt naar alle producten waar staal in voorkomt.
11: De actievoerders blokkeerden even een straat met hun vrachtwagens. En in Frankrijk is een recordtemperatuur in een septembermaand gemeten. In de buurt van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk, werd het gisteren 40,3 graden. Daarmee is het vorige record, 40,2 graden, van september 2022 nipt gebroken.

0: getrokken. Ook de voorbije zomermaanden waren al de warmste ooit gemeten in Frankrijk, met maar liefst 53 hittegolfdagen. Bij ons vanavond bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Vannacht temperaturen tot 17 graden. Morgen start bewolkt. Na de middag regen vanaf de kust en tot zo'n 22 graden in het centrum dan.
1: De tijdloze.
2: Stijn van de Voorde.
3: Het is een heel mooie maandag en ik denk dat dit misschien wel eens de mooiste maandagavond van de maand september zou kunnen zijn. Dus profiteer ervan en kijk ook uit naar wat deze week nog te bieden heeft. Bijvoorbeeld op woensdag de wereldprimaire, toch voor de gewone mensen, van Don't Look Back in Anger van Oasis. Iets om naar uit te kijken, een documentaire over de live reeks van vorig jaar. Om dat nu al even goed muzikaal in te zetten, is hier Oasis met Don't Look Back in Anger.
2: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

Oasis, Don't Look Back in Anger, de titel van de documentaire die vanaf woensdag bij ons ook in de cinemazalen te zien is. Ja, het wordt een beetje de aanloop naar de tour van 2025, waar de hele wereld naar uitkeek, de hele wereld ook probeerde om aan tickets te geraken. En nu krijgen we ook te zien hoe die repetities, de eerste gesprekken, ook het allereerste interview, want we hebben nog nooit een interview met hem gezien sinds dat eerste concert, hoe dat allemaal gegaan is. Dat is dus voor binnenkort. Excuseer. En als je trouwens vanavond een mooi weer naar een concert wil gaan van een artiest die we toch al tijdloos kunnen noemen, dan kan je in het OLT in het Rivierenhof in Antwerpen naar Mac DeMarco gaan. Canadese singer-songwriter, begin jaren 2010 werd hij met het gezicht van de slacker indie rockers van deze generatie. Heel toffe albums gemaakt, Two bijvoorbeeld, Salad Days ook. En een aantal van zijn nummers hebben al meer dan 1 miljard streams gehaald op de Spotify-diensten. Dus dit is Mac DeMarco met een van die heel succesvolle nummers. Chamber of Reflection, Mac DeMarco.

Retro, maar toch vrij recent en ook tijdloos. The Last Shadow Puppets met Standing Next to Me. Je hebt het misschien gehoord deze ochtend bij Joris. Het is vandaag exact 45 jaar geleden dat Depeche Mode Just Can't Get Enough uitbracht. 1981 dus. En dat nummer heb je ook in de perfecte versie van Depeche Mode gehoord. Toch een goede reden om eens een andere versie van hetzelfde nummer te blijven. Want je weet, als een nummer goed is, dan bestaat het in alle versies. Of dan blijft het in alle versies overeind. En dat is ook in deze versie dus het geval van Nouvelle Vague, Just Can't Get Enough.

0: Het is een heel mooie maandag. Een goede reden dus om deze versie van Nouvelle Vague nog eens te spelen van het vandaag 45 jaar oude Just Can't Get Enough. Dadelijk gaan we naar ons Golden Year, het jaar 1983.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
9: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
8: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
10: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 tonen.

0: Het is lang voor Shiny, Happy People en al die andere hits van R.E.M. die ze in de vroege jaren 90 scoorden. Dit komt uit 83, Radio Free Europe.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1983.
0: Ons Golden Year, 83, het jaar waarin Michael Jackson voor het eerst zijn legendarische moonwalk doet. MTV wordt heel belangrijk voor heel veel muzikanten, omdat daar videoclips worden gespeeld. De compact disc en alles wat te maken heeft met de muziekindustrie en vooral het digitale tijdperk, dat gaat ook een beetje in gang schieten. The Police, Eurythmics, New Order. Het zijn de hoogdagen van wat we nu zien als New Wave en Synthpop. Het is allemaal belangrijk in dat jaar 1983. Een van de nummers die ook niet mag ontbreken is het nummer White Lies, Don't Do It. Dat is de subtitel. Mel & Mel en de Sugar Hill Gang, die hebben dat uitgebracht. Het is eigenlijk Grandmaster Flash en Mel & Mel die het uitgebracht hebben officieel. Ondanks het feit dat Grandmaster Flash eigenlijk niet zo heel veel met het nummer te maken heeft, maar omwille van contractuele toestanden moest zijn naam er toch ook bij staan. Eigenlijk is het Mel & Mel als de belangrijkste figuur achter het nummer en toch is het Grandmaster Flash of Grandmaster Flash en Furious 5 en Mel & Mel die dan een vermelding hebben gekregen. Goed, de benamingen zijn niet zo heel belangrijk. Wat we wel weten is dat het een van de eerste echte grote hip-hop klassiekers is. Later ook veel gesampled en ze hebben zelf ook gesampled met een nummer dat dus belangrijk is geweest in het jaar 1983. Grandmaster Flash en Mel & Mel en White Lies.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 1983.

Police and So Lonely. Het is vandaag de 75e verjaardag van Chrissy Hynde. 75, dus is geboren op 7 september 1951. Interessante frontvrouw van de Pretenders. Zij was het ook vooral die in een zeer mannengedomineerde wereld waarin rockmuziek werd gespeeld, probeerde om toch ergens binnen die pop-punk-sfeer melodieuze popsensibiliteit te creëren. Om het even heel bombastisch uit te drukken. Maar dat mag ook wel. Ze is erin geslaagd om een aantal zeer goede nummers op te nemen met haar band The Pretenders. En ook solo daarna. Dit is iets anders van The Pretenders. Let the Sun Come In met de jarige Chrissy Hynde. Achter de microfoon The Pretenders.

0: Gelukkige verjaardag, Chrissy Hynde. Dit was ze met The Pretenders en Let the Sun Come In. Een history, dat is een verhaal waarbij Wim de Vilder uitlegt hoe een bepaald historisch feit of een gebeurtenis ervoor gezorgd heeft dat bepaalde muzikanten zich daardoor lieten inspireren en er dan ook een tijdloos nummer van konden maken. De history van vandaag gaat hierover.
1: De tijdloze history. Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
2: Op 30 mei 1431 sterft de 19-jarige Jeanne d'Arc op de brandstapel na een politiek schijnproces van de Engelsen. De jonge boerendochter speelt een cruciale rol in de 100-jarige oorlog door de Franse kroonprins Karel VII te helpen zijn betwiste troon op te eisen. Vreemd genoeg doet die kroonprins geen enkele poging om Jeanne d'Arc vrij te kopen. Na haar gruwelijke dood groeit ze uit tot een nationaal symbool voor Frankrijk, waarna ze eeuwen later door de kerk in ere wordt hersteld met een heiligverklaring. In de vroege jaren 80 scoort de Britse synthpop band Orchestral Maneuvers in the Dark 2 hits met het korte leven van Jeanne d'Arc als directe inspiratiebron. Joan of Arc verschijnt in 1981 als eerste single. Het melancholische nummer focust op de eenzaamheid en het offer van Jeanne. Enkele maanden later, in januari 1982, scoort Made of Orleans nog beter dan de voorganger.
3: De tijdloze.
1: History.

0: Over Joan of Arc of Jeanne d'Arc werd heel veel geschreven en gezongen. OMD zelfs twee keer en nog wel op hetzelfde album. Dit was er één van de twee. Dadelijk gaan we nog eens naar de Smashing Pumpkins, want zij speelden gisteren in Antwerpen. En vrijdag ook nog eens in... Gisteren twee keer in Antwerpen, moet ik zeggen. En vrijdag ook in Beaux-Arts in Brussel. We gaan een onwaarschijnlijk nummer spelen uit Melancholy and the Infinite Sadness, namelijk Through the Eyes of Ruby. Schitterend epos, zoals het gisteren ook speelde met een orkest erbij en een koor. En ook nog even stilstaan bij Buddy Holly, die had vandaag jarig moeten zijn.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: De tijdloze.
13: Niet kapot te krijgen.

Doemaar en pa. Vandaag had Buddy Holly exact 90 jaar oud moeten worden. Hij is geboren op 7 september 1936. Dat is lang geleden een heel belangrijk baanbrekend pionier geweest. Als het gaat echt over de klassieke bezetting van de moderne rockband zoals we die nu kennen. Twee gitaren, een bas en een drum. Dat deed hij. En hij was een van de allereerste. Waardoor ook de Beatles en de Rolling Stones ook grote fan waren van de band Buddy Holly. En de man ook die erachter zat. En dus ja, daarom Buddy Holly is vandaag geen 90 geworden. Veel te jong gestorven. Maar we kunnen wel nog eens een nummer spelen van hem. Zoals deze It's So Easy, Buddy Holly.

En dat is nummer van Buddy Holly. Tijd om nog even terug te gaan naar gisteren. Want toen speelde Billy Corgan met een orkest en een koor in Antwerpen. Het was spectaculair. Het was een epos op bepaalde momenten. Met operazangers en alles erbij. En fantastische nummers uit Melancholy en The Infinite Sadness. Zoals dit nummer. Het fantastische Through the Eyes of Ruby werd gisteren ook gespeeld. Met een operazangeres erbij.

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: De tijdloze.
4: Het is 6 uur. Goedenavond.
5: Premier Bart De Wever wil dat ons land veel nauwer samenwerkt met Italië. Dat heeft hij gezegd na een ontmoeting met de Italiaanse premier Giorgia Meloni in Rome. Er moet meer samenwerking komen rond kernenergie, defensieindustrie en het bestrijden van georganiseerde misdaad. De Wever wil ook op het Europese niveau bondgenoten zijn op het vlak van economie, zegt hij.
6: We have the same ideas, we have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other being allies to the open market projects. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
5: Door de staking in de gevangenissen zijn in het hele land zo'n 70 personeelsleden opgevorderd om toch te gaan werken. In één gevangenis is ook de politie ingeschakeld als versterking. De Socialistische Vakbond zegt dat ongeveer 80% van het gevangenispersoneel vandaag niet aan het werk is gegaan. De stakingsactie tegen de overbevolking en het personeelstekort duurt 5 dagen. Het station van Kortrijk wordt dan toch beschermd. Eerst was het plan om het jaren 50 gebouw te slopen om er een nieuw station te bouwen, maar daar kwam veel verzet tegen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz gelooft dat vernieuwing en erfgoed kunnen samengaan.
7: Wij gaan hier bewijzen dat je effectief dat erfgoed kan behouden, zelfs mooier kan maken, kan restaureren en toch kan aanpassen aan de hedendaagse vereisten op vlak van energie, comfort en verdere ontwikkeling zoals we dat vandaag kennen.
5: Het station van Kortrijk wordt voorlopig beschermd. Na een openbaar onderzoek volgt dan de definitieve bescherming. In Oekraïne vreest de bevolking voor nieuwe Russische bombardementen. Rusland had een gevechtspauze van 3 dagen beloofd tijdens onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie in Moskou en Kiev. Maar die pauze lijkt inderdaad van korte duur, zegt Marijn Trio die in Kiev is.
8: Ik ben net buiten Kiev en zo net klonk hier weer het luchtalarm omdat er drones op weg zijn in deze richting. Maar tot nu toe hing er in Kiev al de hele dag een wat ongemakkelijke rust over de stad. De Amerikaanse delegatie is er afgelopen nacht al vertrokken, maar Poetin had gezegd 3 dagen lang Kiev niet te bombarderen en die periode loopt dus vanavond af. En iedereen vreest hier natuurlijk dat daarna de Russische bombardementen weer op volle kracht zullen hernemen. Dus het is afwachten of er weer zo'n nieuwe massale aanval komt.
5: En in Frankrijk is een recordtemperatuur in een septembermaand gemeten. In de buurt van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk, werd het gisteren 40,3 graden. En daarmee is het vorige record, 40,2 graden van september 2022, nipt gebroken. Ook de voorbije zomermaanden waren al de warmste ooit gemeten in Frankrijk, met maar liefst 53 hittegolfdagen. Bij ons vanavond bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Vannacht temperaturen tot 17 graden. Morgen start bewolkt, na de middag regen vanaf de kust. En tot zo'n 22 graden in het centrum morgen.
3: De tijdloze. Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Er spelen binnenkort weer een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan daar gewoon gratis bij zijn. Evanescence. Jeff Buckley Tribute van Slowpoke.

vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De tijdloze.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot. Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een help.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk van

0: zo goed als nieuw.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Debat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: DSM.
7: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
6: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: De tijdloze.
9: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
10: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
9: Elke weekdag dus, hè.

0: goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij SleepLife.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Oh, waar liggen die protdozen nu weer?
8: Oh, mama.

0: De Tijdloze live.
1: Oh, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Met de superplusdeals van De Leijze gaan we
9: promokoken.
10: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leijze. Mee met het leven.
4: De Tijdloze.
2: Het is 7 uur. Goedenavond.
0: Premier Bart De Wever wil de relatie met Italië versterken. Premier De Wever wil dat ons land nog nauwer gaat samenwerken met Italië. Dat heeft hij gezegd na een ontmoeting met de uiterst rechtse premier Giorgia Meloni in Rome. Er moet meer samenwerking komen rond kernenergie, defensieindustrie en het bestrijden van georganiseerde misdaad. De Wever wil ook op het Europese niveau bondgenoten zijn op het vlak van economie, zegt hij.
13: We have the same ideas. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other being allies to the open market projects. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
0: Het stationsgebouw van Kortrijk wordt dan toch beschermd. Het gebouw uit de jaren 50 zou eerst gesloopt worden om er een nieuw station te bouwen, maar daar kwam veel verzet tegen. Het gebouw wordt nu gerestaureerd en beschermd door de Vlaamse overheid. Hendrik Nelde van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is opgelucht.
14: Wij zijn dolgelukkig. Ik heb er altijd in geloofd, omdat het gewoon, als je voor het gebouw staat en ernaar kijkt, als je ziet dat alle gebouwen daar rond, als je van overal kijkt naar het station, het is, je kan dat niet wegdenken. Het is beschermingswaardig, omdat er van de wederopbouwarchitectuur heel weinig gebouwen zijn blijven bestaan.
0: In Oekraïne vreest de bevolking voor nieuwe massale bombardementen vanuit Rusland. Rusland had een gevechtspauze van 3 dagen beloofd tijdens de onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie in Moskou en Kiev. Maar die pauze lijkt inderdaad voorbij te zijn, zegt Marijn Trio in Oekraïne.
15: We zijn net op een paar kilometer buiten Kiev en hoorden hier vlakbij luchtafweer klinken en dan zagen we een hele grote rookpluim en een drone neerstorten in een veld. Dus ja, waar iedereen hiervoor vreest is dat nu die Amerikanen vertrokken zijn. Rusland opnieuw zal beginnen met die onophoudelijke terreur eigenlijk die er toch wel voor dat Amerikaanse bezoek aan de gang was toen Kiev 10 dagen lang onophoudelijk door drones bestookt is vanuit Rusland.
0: En in Servië is de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic vandaag begraven. Hij was de leider van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Den Haag in Nederland. Daar zat hij een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord. Ratko Mladic werd 84. Duizenden mensen gingen hem een laatste groet brengen. De Europese Unie, waar Servië lid van wil worden, vindt het ongepast dat hij zo'n eervolle uitvaart krijgt. Vanavond bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Vannacht temperaturen tot 17 graden. Morgen start bewolkt. Na de middag krijgen we regen vanaf de kust en tot zo'n 22 graden in het centrum.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijle Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalf gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.
11: Yo, remember back on the...

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: De tijdloze. Wow, niet kapot te krijgen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er kan geen sprake zijn om het systeem van de salariswagens af te schaffen, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Medi. De federale regering start morgen de begrotingsgesprekken voor volgend jaar. Er moet 10 miljard gevonden worden aan besparingen en of nieuwe inkomsten. Een herschikking van de BTW wordt door sommigen geopperd, maar ook een hervorming van het fiscaal voordelig systeem van de bedrijfswagens is een mogelijkheid, maar niet voor ons, zegt CD&V-voorzitter Medi.
3: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
2: Ja, die besprekingen beginnen morgen met premier Bart De Wever. Hij was vandaag in Rome om de banden te versterken met uiterst rechtse premier Giorgia Meloni. Hij vindt dat België en Italië nog meer moeten samenwerken. De Wever bedankte Meloni in het Italiaans voor de warme ontvangst.
4: Cara Giorgia, grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other, being allies. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
2: We hebben dezelfde ambities voor Europa, zei De Wever. En samen kunnen we de Europese concurrentiekracht verbeteren. Ze pleiten ook allebei voor een sterkere bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie in het zuiden. En de Europese Unie gaat 200 miljoen investeren in Groenland. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd tijdens een bezoek aan Groenland. Het geld gaat naar de grondstoffensector en naar hernieuwbare energie. Groenland is een deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump heeft al meermaals gezegd dat hij het eiland wil inlijven. Maar Groenland en de Denen kunnen op de steun van de EU rekenen en ze moeten vooral zelf over hun toekomst beslissen, zei von der Leyen.
5: The European Union stands in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland. And we want to be very clear and repeat again here that Greenland's future is for the people of Greenland and Denmark to decide, no one else.
2: En in de Hogeveen is het vuur vandaag op verschillende plaatsen opgeflakkerd. Onder meer in het oosten, in Sparrebos in het zuiden en opnieuw langs de N68 bij de barak Michel. En dat heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. De gouverneur van Luik meldt vanavond dat de hulpdiensten zwaar op de proef zijn gesteld vandaag en dat er extra brandweerlieden vanuit het hele land zijn ingezet om de branden te bestrijden. Dat zal morgen ook zo zijn. Zij krijgen hulp van de pantervoertuigen van het leger, een politiehelikopter en Duitse brandweerlieden. Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond het oosten bereikt. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze live.
1: Maar dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Mehdi. De federale regering start morgen de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar. Zo moet er 10 miljard euro gevonden worden. Een herschikking van de BTW zou op tafel kunnen liggen, maar ook een hervorming van dat fiscaal voordelig systeem van bedrijfswagens. Maar niet met ons, zegt Mehdi.
2: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
1: In de Hogevenen zijn de hulpdiensten zwaar op de proef gesteld vandaag, ruim 3 weken na het begin van de grote natuurbrand. De gouverneur van Luik meldt vanavond dat er extra brandweerlieden vanuit het hele land zijn ingezet om de branden te bestrijden. Het vuur is op verschillende plaatsen opgeflakkerd. Dat heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. Dat zal morgen ook zo zijn. Ze krijgen hulp van de pantervoertuigen van het leger, een politiehelikopter, een drone en ook Duitse brandweerlieden. Een nieuwe regionale regering vormen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt blijft moeilijk. Bij de verkiezingen gisteren haalde de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen. Een absolute meerderheid in het parlement kwam er nipt niet. Officieel wil geen enkele partij een coalitie vormen met de AfD, maar toch zijn er opties. Onder meer met ontevreden christendemocraten van de CDU van bondskanselier Merz. Dat zegt onze collega Bram van de Putten in Magdeburg.
3: Op dit moment ligt er één mogelijke piste voor en dat is een samenwerking met BSW, het Bündnis Sarah Wagenknecht, een populistische links-conservatieve partij. Maar evident wordt dat niet. En dan is er nog een tweede mogelijk scenario om AfD aan de macht te krijgen, dat er misschien toch mensen binnen de CDU zullen opstappen uit onvrede met dat nationale beleid, een eigen fractie vormen hier in het parlement en op die manier toch AfD aan een meerderheid helpen. En volgens Duitse media zijn er de afgelopen weken en maanden ook effectief wel contacten geweest tussen de AfD en een paar ontevreden CDU-leden.
1: Nog dit, in het centrum van Brussel is er opnieuw een rattenplaag in de voetgangerszone om de Anspachlaan. Stad Brussel plaatste er deze zomer al 15 slimme digitale vallen. En daarmee hebben ze al bijna 1000 ratten kunnen vangen. Maar ook de Brusselaar en de bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen eten op straat gooien. Dat zegt Andreas de Kerpel, de woordvoerder van de schepen van Netheid.
4: Het is helaas helemaal niet zo makkelijk om mensen die vlug wat eten achterlaten voor vogels, om die op dat moment te betrappen. Dus het is vooral echt ook een sensibiliserende oproep naar iedereen die op die mooie voetgangerszone komt. Picknick daar gerust, maar neem je eten mee of laat het achter in een van de vele vuilnisbakken.
1: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen eerst bewolkt. Na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond in het oosten is. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze live.
1: En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
2: Medici zei dat vanavond op een evenement van werkgeversorganisatie VOCA. Ook Valérie van Peel, voorzitter van NVA, wil dat systeem niet afschaffen. In het centrum van Brussel is er opnieuw een rattenplaag in de voetgangerszone op de Anspachlaan. De stad Brussel plaatste er deze zomer al 15 slimme digitale vallen. Daarmee hebben ze al bijna 1000 ratten kunnen vangen. Maar ook de Brusselaar zelf en de bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen eten op straat gooien. Dat zegt Andreas de Kerpel, woordvoerder van de Schepen van Netheid.
3: Het is helaas helemaal niet zo makkelijk om mensen die vlug wat eten achterlaten voor vogels, om die op dat moment te betrappen. Dus het is vooral echt ook een sensibiliserende oproep naar iedereen die op die mooie voetgangerszone komt. Picknick daar gerust, maar neem je eten mee of laat het achter in een van de vele vuilnisbakken.
2: Een nieuwe regering vormen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wordt moeilijk. Bij de verkiezingen gisteren haalde de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen, maar een absolute meerderheid in het parlement kwam er nipt niet. Officieel wil geen enkele partij met de AfD een coalitie vormen, maar toch zijn er opties, onder meer met ontevreden christendemocraten van de CDU van bondskanselier Merz. Dat zegt collega Bram van de Putten in Magdeburg.
4: Op dit moment ligt er één mogelijke piste voor, en dat is een samenwerking met BSW, het Bündnis Sarah Wagenknecht, een populistische links-conservatieve partij. Maar evident wordt dat niet. En dan is er nog een tweede mogelijk scenario om AfD aan de macht te krijgen. Dat er misschien toch mensen binnen de CDU zullen opstappen uit onvrede met dat nationale beleid, een eigen fractie vormen hier in het parlement en op die manier toch AfD aan een meerderheid helpen. En volgens Duitse media zijn er de afgelopen weken en maanden ook effectief wel contacten geweest tussen de AfD en een paar ontevreden CDU-leden.
2: En over 2 weken zijn er opnieuw 2 deelstaatsverkiezingen in Berlijn en in Mecklenburg-Voorpommern. Ook daar staat de AfD fors voor in de peilingen. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt vandaag. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
5: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast, omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden, ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
2: Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen begint bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond in het oosten is. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook N-VA wil het systeem van de salariswagen niet op de schop. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard. Voor CD&V-voorzitter Sami Mehdi is het afschaffen van dat systeem onbespreekbaar. Van Peel sluit zich daarbij aan.
3: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen? Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven.

0: De Tijdloze live.
1: De organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
2: Een voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is tegengehouden op een luchthaven bij Lissabon omdat hij een geweer bij zich had. Hij had niet de nodige documenten voor dat wapen en moest het inleveren. Ecclestone, 95 intussen, werd meegenomen voor verhoor en verklaarde dat hij geen kleiduif schiette. 4 jaar geleden werd de Brit al eens betrapt met een pistool op een luchthaven in Brazilië net voor het instappen. Toen kreeg hij een fikse boete. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het bewolkt met in de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dit is de Tijdloze.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het systeem van de salariswagen mag niet op de schop. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de begrotingsonderhandelingen. De federale regering wil 10 miljard euro vinden. Eerder had CD&V-voorzitter Sammy Medi gezegd dat het afschaffen van het systeem van salariswagens onbespreekbaar is. En Van Peel sluit zich daar dus bij aan.
3: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen? Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zitten wij eerst op in.
2: In Algerije zijn 10 mensen omgekomen bij een kettingbotsing. Er raakten ook 10 anderen gewond. Het ongeval gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de hoofdstad Algiers. Een tiental voertuigen raakten betrokken, onder meer een vrachtwagen met een lading tegels. Vorige maand nog kwamen 28 mensen om het leven toen een bus in een ravijn stortte in dezelfde regio. Verkeersongevallen zijn in Algerije een groot probleem. Vorig jaar vielen er meer dan 3800 doden op de weg. Op de US Open Tennis in New York heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Dat is de eerste. En daarmee is hij de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Bloks versloeg de Argentijn Cerúndolo in 4 sets. Het verslag is van Glenn Martens.
4: Knappe zege van Alexander Bloks die los had van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op. Maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Bloks won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen.

0: De Tijdloze live.
1: Al twee keer bezocht. Ze was speciaal VN-gezant voor vluchtelingen. De eigenaar van de club zegt dat hij geen idee had wie de zaal had gereserveerd. En hij was erg vereerd. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen. Temperaturen tot 17 graden. We krijgen een bewolkte dag. In de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Goeienacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Oekraïense procureur-generaal Kravchenko heeft ontslag genomen. Dat gebeurt na een corruptieonderzoek waarbij zijn kantoor betrokken is. Het Oekraïense anticorruptiebureau ontdekte een netwerk dat geld witwaste voor illegale callcenters. Die centra organiseerden telefoonfraude op grote schaal en verdienden er miljoenen aan. Het geld werd uitgegeven aan vastgoed, juwelen en andere waardevolle spullen. Kravchenko ontkende zondag nog alle beschuldigingen, maar dient nu toch zijn ontslag in. De Franse president Macron vraagt de Europese Commissie om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. In een brief aan commissievoorzitter von der Leyen pleit hij voor een Europese wet die dat verbod vastlegt voor alle lidstaten. Hij noemt de situatie dringend en werkt al aan een coalitie van EU-landen om zijn voorstel te steunen. Er was al een gelijkaardig Frans verbod, maar dat werd in augustus door de Grondwettelijke Raad tegengehouden, omdat het de vrijheid van meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken het niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis had gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
2: Tennis. Alexander Bloks staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een Grand Slam toernooi. Op de US Open klopte hij de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had het wel zwaar. In de eerste set kreeg hij een medische behandeling voor pijn in zijn rug. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Chen en de Rus Kachanov. In het dubbelspel